kan ik tak tak haat zo lang kan haak heel die laat ze me boek pastor bij zijn poltena en remani nu lees ook lang pastor bij zijn polten ga je te patiaan in die laan rem lang uit haar wil het hoang oe.